0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

man met vet contract, ik dat heel gauw aangepakt. Ik nu gewild een plaat.

verdriet, maar twijfels over jou, mijn kind, die had ik niet. Wat men ook vertelde,

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: en deze.
1: Want jaargetijden tijden komen en jaargetijden gaan.
0: Maar ook deze.
2: De chill, vraag en melonen. Had man een leven meer erfolg als wonen.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

ook deze. Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf.

0: 104 weerbericht.
1: Er valt her en der een bui bij zo'n 14 graden in het oosten en zuidoosten tot 18 graden vlak aan de kust. De matige westen tot zuidwestenwind is vlak aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het in de zuidelijke helft bewolkt met veel buien, terwijl het in het noorden maar af en toe regent met tussendoor zon. 'S Middags verandert er weinig. In het midden en noorden van het land valt er maar af en toe een bui en zijn er zonnige perioden, terwijl het zuiden veel bewolking krijgt met regelmatig ook regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Namorgen blijft het wisselvallig met regelmatig een bui en af en toe zon. Na dinsdag zakken de temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: en deze.
1: Mexico, ich träume mit dir in einer warmen Sommernacht.
0: Maar ook deze.
1: Twee rode rozen naast jouw foto op mijn dashboard. Versieren de cabine van mijn truck.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
3: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224.
1: Es war in einer heißen Sommernacht. Von der Plaza Domingo

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraten Hits.
2: Ik geef je alles, liefste schat.

Zijn oude makkers die spelen nu nog met plezier. Op zondag zonder centen, zonder pijn. Arie zit nu thuis in zijn eentje na te denken. Wat het verschil is

0: 1024 weerbericht.
1: Het is bewolkt met veel buien in het noorden, ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog, alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

altijd en overal. Altijd Piratenhits. Radio 1224. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.

0: aan pure dominantie. Dit is Radio 1224.
1: Vrachtwagenchauffeur, daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur, je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papierencontrole. Geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in, anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine, je tweede bed. Dan weer op weg, het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw, liever de zon. Bijna op de bestemming, de vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het, het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang, je moet. 30 ton, 16 wielen, ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen? Dan denk je aan die ene die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij... Je vaak eenzame vrouw.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Bewolkt met veel buien in het noorden, ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
1: Hé, boerman, wat zit je daar toch om niks te doen?

0: wezen, maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Dus de Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
0: Ja, maar wat ik daarmee moet, heb je mij nog steeds niet verteld.
1: Nou, je bezit straks ontzettend veel land met 500 koeien, 40 man personeel en een omzet van 12 miljoen.
0: Ja, en dan?
1: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.

0: Wat vind je?
1: Mijn beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen?
2: En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde de Radio Drenthe,
3: want die hoor je overal.
2: Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, klaar zien, tot morgen.

0: yours, said Brady.
1: Big city.
0: Yours, said Brady.

0: Volle Hoven 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De lucht gehaald.
2: Nog vier op de A1 namens.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op en terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtpomp gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Tijd voor Piratenhits op 1224. Het is weer zondagmiddag. Aankomend uur hoor je een herhaling van het programma Een Uurtje Met. De informatie wat in deze uitzending gegeven wordt, kan achterhaald zijn.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, Nederlandse luisteraars.

Een nieuwe reis en die maken we met Highway. In het pittoreske Kaatsheuvel, bekend om de Efteling, begon een muzikaal avontuur dat Nederland zou veroveren. Het was begin jaren 80 toen Martien Cornelissen en de broers Hans, Ton en Jan van Mook besloten hun muzikale dromen na te jagen. Ze richtten Highway op, een band die al snel opviel door hun unieke combinatie van Nederlandse betalige muziek met een rock'n'roll sound die sterk beïnvloed was door de jaren 50 en 60. 1, 2, 3.

0: Even na ene. Dit is Radio 1224. Een uurtje met deze week Highway. Highway maakte hun intrede in de muziekscene met een knal. Toen een single Kitty Kitty Kiss Me in 1982 een grote hit werd. Het nummer met zijn aanstekelijke melodie en pakkende tekst vond snel zijn weg naar de hitlijsten en bleef wekenlang populair. Dit succes gaf de band een stevige voet aan de grond in de Nederlandse muziekwereld en opende de deuren naar meer optredens en bekendheid.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Je luistert naar Robert-Jan. Dat kleine kind van de radio is er weer.

Na Kitty Kitty Kiss Me volgden meerdere succesvolle singles, zoals Shake Hands en Sugar Sugar Baby. Highway wist zich te onderscheiden door hun vrolijke en energieke stijl, die een breed publiek aansprak. Hun nummers bevatten vaak een speelse mix van Nederlandse en Engelse woorden, wat hen een unieke identiteit gaf in een tijd waarin de meeste Nederlandstalige muziek puur Nederlands was.

Zoals bij veel bands kende Highway ook interne veranderingen. Ton van Mook verliet de band en werd vervangen door Leo Meijer. Ondanks deze wisselingen bleef de kern van de band sterk en hun muziek populair. De band bracht verschillende albums uit, waaronder Kitty Kitty Kiss Me en Holland Rock en Rolland, die goed ontvangen werd door zowel de critici als de fans. Highway was niet alleen succesvol in de studio, maar ook op het podium. Hun live optredens waren levendig en energiek, waardoor ze een trouwe schare fans opbouwden die hen door de jaren heen bleven steunen. De band speelde op diverse festivals en evenementen, waarbij hun optredens altijd garant stonden voor een goede tijd en veel dansende mensen. Dit is 12-2-4, een uurtje met...

In 1995 besloten de leden van Highway om een punt te zetten achter hun muzikale avontuur. Na meer dan een decennium van succes gingen de bandleden hun eigen weg. Toch bleef de muziek voortleven. De hits van Highway worden nog steeds gedraaid en herinnerd door de fans die nostalgisch terugdenken aan de gouden jaren van de band. Dit is op zondagmiddag tussen 1 en 2. Een uurtje met op Radio 1224. Deze week de band Highway.

Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen. Dat brengt mij bij de vraag: wat is uw lieveling?

0: Ring van vuur. En een ring van vuur.
1: Ring van vuur.
0: Een uurtje met Highway. 1 uur lang de allerbeste hits van de band Highway. Dit is Melanie op

Highway heeft een blijvende impact gehad op de Nederlandse muziekgeschiedenis. Hun unieke mix van rock'n'roll en Nederlandstalige teksten heeft een onuitwisbare stempel gedrukt. Hun muziek blijft een bron van inspiratie voor nieuwe generaties, muzikanten en fans. Het verhaal van Highway is er eentje van passie, vriendschap en de kracht van muziek om mensen samen te brengen. Dit was een uurtje met van deze week Highway.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.
2: Want ik ben een boerenmeid. Ik ben geen modeboer.
3: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Klaas Vaak op Radio 1224 op de Middengolf.

0: je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits. Tot straks. Na de commercials.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
4: Hey, jij daar!
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
4: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
4: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
4: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
5: We mogen weer. Maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: tune, belachelijk. Oh, en we zijn er een minuut. Iedereen hoort ons.
1: Dames en heren, beste luisteraars. Het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.

0: Luisteraars, allemaal een hele goede zondagmiddag gewenst. Hier live vanuit de studio op Radio 1224. Zondag 13 september 2026, 10 minuten over 2. Wat een druilerig weer is het weer, hè? Oh, boch. Het is niet koud buiten, maar wel nat.
1: Ja.
0: Nou, daar zitten we dan lekker mee, hè? Ja. Hey, ik wil eerst even alle collega's bedanken die voor u afgelopen week gedraaid hebben hier op Radio 1224. En u heeft net even lekker kunnen luisteren naar een uurtje met van onze Robert-Jan met Highway. Ik zeg even goedemiddag tegen Heine Ton uit Kesteren. Ik zeg ook even tegen middag. Goedemiddag Lucas. En ik zie dat Bart er ook weer is. Hè. Goedemiddag. En de rest van de luisteraars natuurlijk ook een goedemiddag. Hè. Leuk dat jullie weer afgestemd zijn op Radio 1224. Bennen zeg ik, Bennen. Nou, ach. Hey, we gaan weer proberen een beetje leuke plaatjes te draaien tot 6 uur vanavond. Deze zondagmiddag. En uiteraard mag je daar ook bij helpen zometeen met verzoekplaatjes. Ja, zeker, zeker, zeggen. Hey, ik heb er een nieuwe alarmschijf. Ja, dat ga ik ook weer doen, hè. Alarmschijfje. Je moet wat verzinnen. Ja.

0: Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224. Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224.
1: Dit is de nieuwe alarmschijf.
2: En dat is deze week de plaats van Marloes en Frank van Etten.

ik weet niet waarom. Yo! Er mag meegedanst worden hoor. Ik zie het toch niet. René Beverwijk. En Annie is op de caviar gezeten. Ach, arme caviar.

0: Ja, je hoort het, hè? Het is koffietijd. Ja, voor sommige mensen dan. Hè. Voor sommige mensen. Maar ik zag er een paar op de WhatsApp komen. Die denken niet aan koffie, hè? Nee. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224. Op dit moment live vanuit de studio in Ede met ondergetekende Glaasvaart. We zijn tot 6 uur bij je. Mocht je een verzoekplaatje willen aanvragen, dan mag dat gewoon. Ja, je mag een WhatsAppje sturen naar 06-1389-1217. 06-1389-1217. Uiteraard kan het ook via de website van Radio 1224. En dan staat ook zo'n button met verzoekplaten. Ja. Even netjes invullen en dan komt het vanzelf hier in de studio terecht. En dan ga ik hem opzoeken en uiteraard meedraaien voor je. Ja, ik zie al allerlei berichtjes binnenkomen over koffie en een bakje pleur. Ja, geweldig. En ik zag ook even een berichtje binnenkomen van Bart en Marianne uit Spolwijk. Hey Klaas, goedemiddag. We zijn net weer thuis van een avondje bij Normaal. Dat was gisteravond dus in Dalfsen. En omdat we er nog niet genoeg van hebben, zouden we graag een zoebidi-boebidi-boebidi willen horen van Normaal. Wat een tekst, joh. Zullen we doen?
1: Zoepen doen we, tappen doen.

Even op verzoek vanuit Stolwijk. Normaal. En ik zie dat ondertussen al verzoekplaatjes binnenkomen. Geduld, geduld. Ik ga ze opzoeken. En we gaan ze lekker gezellig bijdraaien. Wout de Wit, goedemiddag collega. En ik zie ook Mariska. Goedemiddag.

0: gebroken hart vindt geen rust.
1: Een gebroken hart vindt geen rust. Zelfs niet als je een ander kunt.
2: Het is weer zondagmiddag, dus tijd voor de mooiste plaatjes en praatjes. Dit is live vanuit de Noordzee Studio. Klaasvak hier op radio 12-2-4. Vraag ook een verzoekje aan voor een ieder jaar.

Nou, vraag ze maar aan hoor. Zoals deze plaat, die wordt even aangeboden namens Heina Ton uit Kesteren. Voor alle luisteraars en het hele team van Radio 1224. Hier is Jannes en Itsy Pitsy.

0: als toen.
1: Jack de Wachter, en als ik anders kon doen. Hè. Even kijken hoor, die was even meegedraaid voor Heinaton uit Kerstreven. Retour plaatje.
2: En dan nu een verzoekplaat.
1: Een verzoekplaat.

hartstikke mooi. Ja, die verzoekplaatjes, je mag ze blijven insturen. Ja, zeker. En dan gaan we ze opzoeken en uiteraard lekker meedraaien. Via de WhatsApp 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via onze website van Radio 1224. De volgende verzoekplaat wordt even aangevraagd door Mariska. Goedemiddag Mariska. Ja, ze vroeg de volgende plaat even aan. Ze zeggen het is wel een Engelstalige plaat. Maar het is gewoon een van de beste zangers van Nederland, zegt ze. Ja, inderdaad. En over wie hebben we het dan? Marcel Veenendaal van Direct, hè? Ze zegt als ik hem hoort krijg ik kippenvel. Ja. Hoor die kippen maar eens, hè. Nou, ik ga er gewoon lekker draaien voor je. Dus nu ik die kippen even naar het hok toe waar maar is. Kijk uit, kom eens hoor.

0: De Double DJ's en boven op die berg even een retour gedraaid voor Marissa. Ja, ja.
1: Stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
2: 1224, altijd piratenhits. Dit is 1224.
0: Jazeker, dit is 12-2-4. En dan moest ik eventjes een jingeltje opzoeken. Waar is die ook alweer? Geen idee. Oh, nou.
3: Hey DJ, er is weer een nieuwe zoekie.
0: Ja, ja, doen we die eventjes. Dan doen we die. Ja, want de volgende verzoekplaat gaan we even behandelen. En die wordt even aangevraagd door... Maar even kijken hoor. Nee, even kijken. Oh, er zijn er zo ogen bij gekomen. Door Jannie Albers. Goedemiddag, Jannie. En Lucas die vroeg net, bel mij eens op voor een gesprek. Ja, sorry Lucas, ik kan vanuit de studio niet bellen. Maar als je wat wil zeggen, je mag ook een WhatsApp berichtje inspreken. Hè? Dat mag ook. Hè? Dan, die kan ik wel afdraaien op de radio. Want ik heb namelijk de hele studio verbouwd. Ik heb alleen de telefoonlijn nog niet aangesloten. Want mijn snoertje was te kort. Snoertjes gehaald, nieuwe stekketjes gehaald. Ja, ik ben ook zo'n luie gozer. Ik heb het nog steeds niet aangesloten. Volgende week doet hij het wel. Maar ik was even de volgende verzoekplaat. Jannie Albers. Jannie zegt van... Draai voor alle luisteraars maar even een mooie plaat. Uiteraard ga ik dat doen, Jannie. En er komt er ook eentje richting jouw retour, hè. Jannie, fijne zaterdag. Of fijne zondagmiddag. Het gaat goed, man.

0: even speciaal voor Jannie Albers, retour Koos Albert. En geef me al jouw zonneschijn. Dat hier op Radio 1224.
1: Als jullie niet snel stoppen, dan krijgen jullie hier nog problemen mee, hoor. Ik wil echt een keer een lekker polka.

ja, dat was even tussendoor, hè, want ik zat weer eventjes goed op de, niet op te letten. Ik zat weer gezellig een beetje op die WhatsApp te tikken. Over dat ik kippen gestolen had van George en zo, ja. Oh nee, geleend. Geleend staat er. Ja. Ja, klopt, Wout. Die had ik even geleend, hè. Hey, bij de volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. En daarvoor ga ik even naar Buddelschoot naar Lucas. Hey, goedemiddag, Lucas. Nou, die hebben altijd hele verhalen, hè. Nou, moet ik even mijn microfoon die kant op gooien, want anders kan ik het niet lezen. Ja, ik ben ook wat ouder, hè. Hij zegt, ik ben heerlijk in de tuin bezig. Acht jonge fruitboompjes aan het poten. In de stromende regen. Ja, het is bagger weer. Het is bagger weer. Maar ja, hij zegt, het is gewoon prima weer voor. Nou, jij liever als ik, hoor. Goh. Hij zegt, daarna nog even douchen. Nou, dat hoeft niet, want je staat in de regen. Hè. Een beetje shampoo erbij, een beetje badschuim. En dan gaat het allemaal vanzelf wel, hè. Hij zegt, lekker de radio aan. En dan lekker een Bacardi met chocomel. Gadver. Bacardi met chocomel. Ik ken wel Bacardi Cola. Ja, dat drink ik ook niet, maar goed. Klinkt aangenamer. Hij zegt, dan word ik weer lekker warm van, zegt hij. Ja, warme chocolademelk, hè. Hij zegt, de groetjes voor u en alle luisteraars, waar ook ter wereld, namens Lucas. En Lucas wilde de volgende plaat even horen. Een plaatje van Herman Brood. En dat is deze, hè.

0: Ja, dat heb je. Hè, dat heb je. Je hebt alles weer anders aangesloten. En dan denk je van, waar is die schuif ook alweer gebleven? We gaan het eventjes proberen, joh. Huppakee, en dat doen we even nog een keer.
1: En deze is voor jou.
2: 12, 2, 4.
0: Ja, we knippen het er gewoon even uit, hoor. Dus knip, knip. Ja, Lucas. Met je Bacardi Lemon, hè?

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.
2: Hey DJ,

Ja, de volgende verzoekplaat gaan we meedraaien. En die wordt even aangevraagd door onze collega Wouter Wit. De Arizona van de zaterdagmiddag. Hè. Elke zaterdagmiddag te beluisteren hier op Radio 1224 van 2:30 tot 6. Af en toe loopt het uit als je mag van Ada. Dan denk je, oh, 5 minuten, 6 minuten mag. Hey grote vriend, goedemiddag. Ja, jij zei net al van, heb je de kippen van George geleend? Ja, klopt. Ik denk, ik moet wat, hè. Maar dan zag ik, toen ik van de week even in Veenendaal was, zag ik bij jou in de schuur ook nog wat staan, hè.

Dus ik denk, weet je wat, ik neem er even een stiekem mee. Dat mis je toch niet, joh. Hè? Hij zegt, goedemiddag maat. Staat weer aan hier, hoor. Draai maar even wat mee. Voor jou en Sylvia, dankjewel. Voor Ada en iedereen die luistert. Succes. Nou, dankjewel, Wout. Uiteraard gaan we even wat lekkers meedraaien. En we zijn aanstaande zaterdag gewoon weer van de partij bij onze

0: Ja, en toen moest hij deze gaan draaien.
1: En deze is voor jou.
2: 12, 2, 4.

Even voor Wouter werd meegedraaid van de zaterdagmiddag. Onze collega hier op Radio 1224. Even kijken hoor, de volgende verzoek. Moet ik even terugscrollen. Even zoeken. Waar was ik gebleven? Oh, we gaan even naar Ina. Goedemiddag Ina. Ina was aan de beurt, hè? Ja, dan gaan we eerst eventjes een plaatje namens Ina meedraaien. Graag een plaatje voor Marcel en Janneke. Voor de buurman Athletic. Dat is onze Robert-Jan, hè. Maar die is druk bezig in zijn tuin. Hey, Ina, let je een beetje op dat hij jouw boompjes allemaal niet weghaalt, hè. Ik zag zo'n grote machine. Nou, er blijft niks meer over. Ja, een stuk woestijn of zo. Uiteraard is de plaat ook voor Peter en Judith. Voor jou en je vrouw. Dankjewel voor de zwarte tulp. En de groetjes namens Ina. Ina, dankjewel. Maar volgens mij kan Robert-Jan beter een paar dieren lenen van de andere DJ's. Om dat onkruid een beetje uit die tuin te halen. Ja. Zoals dit, hè. Ja. Een paar schapen of zo. Ina, ik heb een plaatje gevonden van Frans Bauer en Marianne Weber. Dus die gaan we even meedraaien. En ik ga er nog eentje op zoeken.

Nee, we bijten niet hoor. We bijten niet hier bij Radio 1224. Mocht je een verzoekje willen aanvragen, dan mag het altijd via het WhatsApp-nummer 0613891217. 0613891217. Of via de website van Radio 1224.

die gaan we even meedraaien. En daarvoor gaan we even naar het buurdorp hier. Hè. We gaan even naar Veenendaal. We gaan naar Ada. Goedemiddag, Anna. En Ada tikte deze kant even gezellig op van... Goedemiddag, Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Dankjewel. Voor Wouter, mezelf. Voor iedereen die meeluistert. Dankjewel en succes. Nou, dankjewel, Ada. Uiteraard heb ik ook weer even twee plaatjes uitgezocht. En die gaan we meedraaien. En jullie daar ook in dat mooie Veen. Het Veen, hè? Het Veen, zeggen ze. Ja. Een hele fijne zondag toegewenst, hè?

Even de toegedraaid Duitsblad van Richard Jansen en Marianne. De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. Daarvoor gaan we even naar Renen. We gaan even naar Renen. En daar zit Hanny de Roos te luisteren. Goedemiddag, Hanny. Zeg, goedemiddag DJ Klaas Vaak en Sylvia, zoek zelf even een mooi plaatje uit voor jullie daar samen. Voor het hele team van Radio 1224, voor Wout en Ada. Iedereen op de luistertoer en succes met het draaien vandaag. En de groetjes van Hanny de Roos uit het mooie Renen. En voor jullie daar en voor iedereen een hele gezellige zondag gewenst. Nou, dankjewel Hanny. We gaan even wat leuks bijdraaien, denk ik. Ja, doe even.

0: Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224.
1: Als ik zondags morgens wakker word en mijn hoofd draait als een oude carousel, mag ik voortom bij een pilsje waar de overschot van gisterenavond telt.

van de trap af naar de straat. Mijn hersens zitten vol met rook en liedjes die ik gisteravond gapte. Maar ik steek nog een nieuw checkie op

eenzaam zijn. In het park een aardig meisje, bij de schommel vrolijk lachend met haar jongen. En ik stond nog bij de zondagschool en luisterde naar de psalm die wordt gezongen. Zittend aan de keukentafel, met de frisse lucht van zondag in mijn longen. En de echo van mijn dromen, van mijn moeder thuis en haar gezelligheid.

0: mooie plaat.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: We gaan even naar het volgende verzoekplaatje. En daarvoor gaan we even naar Alphen aan de Rijn. We gaan naar Henny de Graaf. Goedemiddag, grote vriend Henny. Het is ook weer lekker te luisteren daar in Alphen aan de Rijn, hè? Klaasje draait weer mooie muziek. Klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn met 429 lampjes, 3 discobollen met 57 lampjes. Nee, er zijn een paar kapot lampjes, ja. Er zijn een paar lampjes gesneuveld, hoor. Wat heb je nou weer gedaan, Henny? En ook nog 4 kaarsen met 1 slang met 329 lampjes. En dan iedereen en allemaal een fijne zondag namens Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Henny, dankjewel. Jij uiteraard ook een hele fijne zondag gewenst, hè? En je vroeg een plaatje aan van de Vrijbuiters. Uiteraard gaan we dat doen. En daar komt ook nog een plaatje richting Alphen aan de Rijn terug, hè? Ja. Als je heverige doet, hè. Je weet maar nooit.

0: richting Alfa aan de Rijn deze plaats gestuurd, hè? Turpijn en Co. Een piraat die je niet verslaat. Speciaal voor Henny de Graaf, hè? We gaan hem nog een keer draaien. We gaan hem nog een keer draaien. Nee, niet eens, maar de volgende plaat. De alarmschijf van deze week.
1: Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224.
2: Dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Dat zijn Marloes en Frank van Etten. En ik weet niet waarom. Mooie plaat.

0: Malouz en Frank van Etten, de alarmschijf van deze week hier op Radio 1224.
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
0: Ja, even terug in de tijd, hè. Ach, ik hoor er al mee zingen, hoor. Ja. René, kom.

prachtige plaat van The Tribute to the Cats Band en Scarlet Ribbons. En we gaan even verder met Jannes. Om 4:04 hier op Radio 1224. Hele goede middag. Blijf er lekker bij, we zijn er tot 6:00.

0: Jannes, verder met mijn leven. Mooie plaat van hem, hè? Ik zeg...
1: Wat is dat lekker, hè?
0: Wat is dat lekker, hè?

0: Alles door elkaar, alles door elkaar. Ik let weer niet op, hè. Goed, de volgende plaat wordt even aangevraagd door Ronald Huisman. En ik hoor nog steeds alles door elkaar. Wat is dat dan weer? Dan moet ik even deze schijf terughalen, die schijf en die schijf. En misschien gaat het dan een beetje beter worden. Wie weet, even kijken, doet hij het nu? Ja, rustig.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, dat heb je als je alle schijfjes opnieuw aansluit. En dan zegt die computer van, nee, maar vroeger zat het zo. En dan ben ik wel denk van, ja, die computer heb gelijk. Hier, zoek het maar uit, Klaas. En dan heb ik allerlei stickertjes eronder geplakt. Van, dat is die, dat is die. Ja, ik kijk er niet naar. Ik denk gewoon, ja, dat is die schijf. Nou. Maar goed, maakt niet uit. Het is live radio, hè. Dan moet dat kunnen natuurlijk. We gaan even naar Ronald Huisman. Goedemiddag, Ronald. Even kijken. Voor Radio 1224.nl. Voor Jannie Alberts. Voor iedereen die luistert. Namens Ronald Huisman uit het mooie Montfort. En of ik deze plaat even mee wil draaien. Ja, dat is deze. Een mooie plaat van Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Dankjewel, Ronald. Geniet van je plaatjes, hè.

0: of T4.
1: Nou, ik heb even hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje, nee.

even een remixje gedraaid, hè. Inni, mini, mani, moe. Tenminste, een tekst die ik kan onthouden, hè. Oudje van Luf. Uit 2000. Oh. Ik wilde nog wat zeggen, maar ik denk, laat maar.

0: Jan Bram Bam, Griekse zomernacht. Nou, Griekenland, daar zou je nu een beetje naar verlangen. En met dat al dat weer hier en zo. Beetje regen. Maar ja, je mogen echt niet klagen. Want ik heb met de vakantie echt wel toch zeker 3 weken hittegolf gehad. Ja. Hé, Wout die zat even met te tikken. Ik zat een beetje te tikken met Wout. En hij blijft maar doorgaan. Ja, hij blijft maar doorgaan, die Wout, hè.
1: Zeg, ouwe, doen we een beetje rustig.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Ah, altijd leuk, hè? Onder elkaar een beetje pesten, een beetje gein. Dat hoort erbij, hè? Morgen is hij er weer. Morgen. Ach, ik ben echt helemaal in de war. Zaterdag is hij er weer. Wout. Ja.

0: Jo Wagner. Eenzaam, alleen en verloren.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, ik kreeg nog even een verzoekje binnen. Van Heina Ton uit Kesteren. Ja, en die stuurde van alles. Ik zal niet zeggen wat, maar... Hij zegt, graag een plaatje voor Wout en Ada. Voor Klaas en Sylvia, dankjewel. Voor Teun en Lady, voor Peter en Judith en de rest van het 12-2-4-team. En de groetjes van Heina Ton. Nou werd ik een beetje geïnspireerd door die foto's die hij allemaal stuurde. Ik denk, nou, daar zoek ik even een toepasselijk plaatje voor. Hoor. Jawel, doe ik even. Geen idee wat ik opgezocht heb, maar ik ga hem gewoon even inklikken en dan nu.

Heerlijke plaat van Madbox, Frank Smekers. Lekker hoor, die bandjes van de vroeger, hè? Hey, Heina Ton uit Kersteren. Namens Wout en mijzelf, de volgende plaat even speciaal voor jou. Als je maar niet de foto's van jezelf stuurt, hè? Ja, gaat goed.

0: ijsbeer.
1: De ijsbeer 2.0. De Wiekhuis, ja, geweest van de Wiekhuis. Hé, hey, maar ik ga even een telefoontje plegen met Kesteren. Ik ga even Kesteren bellen. Even wachten hoor, ik ga even Kesteren bellen.
2: Hallo.
3: Lieve van de Praat.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van.
2: Yep.
3: Weet je wat je doet? Bel straks maar een keertje terug.
1: Ah, dat is nou weer jammer, hè? Ja, ik moest zo meteen weer terugbellen. Ah, oké. Okay. Nou, goed. Voor deze ene keer dan maar, hè. Hey, het is een paar minuten voor vijf op de studioklok hier al. Vanuit Ede. Hier op 1224. We gaan even terug in de tijd met Boney M.

De Voortuk. En ik leg mijn hart in jouw handen. En de volgende plaat is er eentje van... Laura Lin. Wat een naam allemaal. Dus waarom heet ze niet gewoon Klaas, Piet en Henk? Of Frans. Ja, Frans Bauer is er ook bij, hoor.

0: André Hazes. En dat was de zomer. Ja, dat hebben we wel gehad, hè. Ja. Kijk maar naar buiten. Kijk maar naar buiten. Wel een paar de volume bijnemen, hè. Hey, het is 6:05. De dag is alweer bijna voorbij, hè. Het wordt alweer donker. Hier is Malouz op 12:24.
1: Nooit in liefde. Totdat ik jou...
0: Oh, nee, wacht even. Oh, ik zit verkeerd. We krijgen eerst Donnie Pons. Ach,

Wesley Ponsen met een beetje pauze. Hij zegt, ik was eerder aan de beurt dan Marloes, hè? Ach ja, sorry hoor. Ja. Ik had een hele tekst verzonnen. Daar gaat gewoon de kliko in nu, hè? Hier is toch Marloes.

0: Altijd heerlijk, hè? Die plaat uit Volendam. De Cats en Why hier op Radio 1224. Lekker terug in de tijd. Heerlijk. Zijn platen
1: die blijven hangen. 1224. Ook op plekken waar je ze niet verwacht.
0: En dat is zeker zo, hè?

Duur onbekend. Wat kan ons gebeuren? Ja, niks hè. Niks. Ja, het is weer maandagmorgen. En dan staat mijn vrouw ook weer bij het bed. En dan zingt ze dit liedje. Oh. Vroeg je bed uit weer.

je moet er niet aan denken dat morgenochtend vroeg die bek weer gaat. Oh, god, nee. Nou, die regenboog hebben we wel gezien, hoor, vandaag. Ja! Frans Bauer en Marianne Weber zijn dit. Een plaatje alweer uit 2014.

0: is de prijs.
1: En mij een sneetje koffie. Een sneetje koffie. Ja, dat heb ik nog niet gezien hoor. Nee.
2: Dus, jij wil ook op piratenzender beginnen?
3: Jazeker.
2: Hier is een snelcursus.
3: Oeh, wat je DJ?
2: Flesje bier aan de lippen. Wees jezelf. Platen kopen. Klompen aan. Je trekkerrijbewijs halen. De supermarktfolders goed in de gaten houden. Want, goedkoopbier.nl. En leer deze zinnen uit je hoofd. Kom, de platen aan, hè?

0: dat het ontvangst goed is, hè? Bedankt voor de reactie. In stereo met een regeltje RDS. Lukt dit allemaal? Gefeliciteerd. Jij kan nu wat wij ook doen. Helemaal niets. 12-2-4.
1: Ja, Edwin Evers hier. Hey, ik luister altijd naar 12-2-4. Niet verder vertellen.

0: Vandaag van week. De mooiste hit.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits.
0: Zeven over half zes. Tot zes uur ben ik bij je. En volgende week zondag doen we het gewoon weer opnieuw, hè? Vraag maar dan je man.

Vroeger moest je zoeken tussen de ruis. Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: weer zo'n covertje. Ja, in 2020 uitgebracht deze plaat. Ik ben verliefd op jou. Hey, we gaan eventjes... Ja, het is 17:15, dus we gaan nog even lekker terug in de tijd. Weet je wat, we gaan even naar de jaren 80.
1: Here's another radio classic from the 80s.
2: When I was young,
3: 1981.

plaat van Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ach, het is alweer 17:48, wat gaat dat tijd toch hard, hè? Ja, heel erg hard, maar goed, we moeten het er maar mee doen, hè? Ja, even kijken, de volgende plaat gaan we even draaien. Als dat goed is, wil die het wel doen? Ik weet niet.

0: De laatste vocalen op deze zondagmiddag. Max Nijman, Adyoshi.
1: Radio 1224, via de Middengolf en het internet.
0: En ik zag dat onze collega DJ Bert ook lekker mee luistert in Hengelo. Hey, goedemiddag daar, hè. Ja, luisteraars, dat was het alweer. Het is bijna 6 uur. We gaan op naar het nieuws van 6 uur op Radio 1224. Gaat u eten, eet u smakelijk. Dat gaan wij ook zo weer even doen. Ik heb gehoord dat het aardappeltjes met zuurkool en worst wordt. Ja. Ik de hele week weer zuur kijken. Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren, voor de groetjes, de verzoekjes, voor de gezelligheid. Alle collega's, heel veel draaiplezier en heel veel succes toegewenst aankomende week. Dan gaan we proberen zoveel mogelijk mee te luisteren. Ja, het lukt niet altijd met mijn werk, maar meestal tussendoor dan lukt het wel met die oortjes. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van de plaatjes en de maffe praatjes. Volgende week zondagmiddag gaan we het gewoon weer overnieuw doen. Hè? Ja, niet overnieuw, want het is geen opname. We gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Ja. Ja. Allemaal live, hè? Allemaal live. Ik wens u allemaal nog een hele fijne en gezellige zondagavond toe. En misschien als het goed is, onze oom Joop vanavond om 10 uur tot 12 uur. Ook altijd weer met die hele mooie oude plaatjes en zo. Hè? Ja. We zetten hem gewoon weer even scherp. We horen vanzelf of hij erin komt. Ja. Ik wens u allemaal een hele fijne week toe. En wel te rusten voor vanavond en morgen gezond weer op. Hè? Ja. Met z'n allen. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Tot volgende week zondag. Na dat uurtje bed.
2: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: Nederland. Dit is Radio 1224. Radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

beste truckers. Graag zou ik jullie enkele dingen willen zeggen. Iets dat ik al lang had willen doen. En dit is misschien het juiste moment daarvoor. Zoals ik en vele anderen die muziek maken en veel op de weg zijn, hebben wij veel respect voor jullie truckrijders. Omdat het nou eenmaal een feit is dat de beste chauffeurs vrachtwagenchauffeurs zijn. Met een veilige instelling, accuraat zijn en de eerste zijn die stoppen als er ook werkelijk hulp nodig is. Ook doen jullie kleine dingen, zoals lichtsignalen geven als er iemand passeert. Eerlijk, ik vind jullie toffe kerels die ik met alle plezier ontmoet. Want ook een groot gedeelte zijn hardwerkende huisvaders en meestal ver van vrouw en kinderen. Als iedereen nou eens zo reed als jullie dat doen, dan zouden er veel minder ongelukken en leed op de weg zijn. Dus truckrijders, vrienden, jullie worden meer gerespecteerd dan jullie ooit zouden denken. Ik heb iets speciaals te vertellen. Een gebed aan jullie truckrijders die op dit moment misschien luisteren. Ook de bijrijder wil ik natuurlijk niet vergeten. Want ook voor hem is dit gebed bestemd. Dit truckersgebed werd mij gezonden door een chauffeur uit Rotterdam. Dit gebed betekent veel voor hem. Maar ik denk ook voor jullie. En misschien wordt dit ook wel jullie gebed. Ik zou zeggen, luister maar eens. Lieve Heer, zegen alle truckrijders en help me rijden, veilig en goed. Geef mij dat ik uw helpende hand ontmoet. Bij het rijden door straten waar spelende kinderen zich vermaken. Help mij tegen slaap met uw macht. Want donker en eenzaam is de nacht. Maak ons één door al die uren heen. Laat mijn beslissingen goed zijn, elk uur. En wees u mijn hand aan het stuur. Zegen mijn medeweggebruikers, in goede en ook in slechte tijden. En leer hun niet te snel te rijden. Geef mij de kracht voor elke trip. En laat mij varen de juiste koers op mijn schip. Geef mij bezinning van dit leven. Het is maar zo kort en duurt maar even. Goede reis en behouden thuiskomst. God bless you.

0: 104 weerbericht.
1: In het zuiden is het bewolkt en daar kan het vanavond af en toe regenen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er in het hele land plaatselijk dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. In de ochtend kan het in het binnenland nog steeds behoorlijk mistig zijn. Deze verdwijnt langzaam. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige zuid- tot westenwind wordt het een graad of 22. De dagen erna blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen of enkele buien en soms een zonnetje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraat-hit.
2: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: www.volle-hoven-2-wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze.
1: Hey, hey, in Tempico. Hey, hey, in Tempico. Bouwen wij een witte bungalow.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: smokkies zullen weer aan de tafel zoeken.
1: Stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.

Ik loop naar de collecte voor het siliconen rammenfonds. Wil je nog wat in mijn busje gooien? Ze voelen in de bussen van Bartpak. Maar ja, Bartpak zegt geen bus op. Zegt ze alleen binnenkijken dat ik nog wat dollars hebben. En het duurde even en ik stond net over de deur te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk, wat een zeker nat. Komt ze nog mee toe en ze zegt van, op je natte wonen? Ik zeg, ja, dat is meestal als je in de regen staat, dat wordt nat. Ze zegt, kom maar naar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er op binnen. Gingen ze op het waterbeddeling, waar ze in de camera staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar de toe en ze zegt van, noem het gebeuren. Ik zeg, hou hem, je

0: live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek.
1: Geen abonnement.
2: Geen abonnement.
1: Geen moeilijke fratsen.
2: Geen moeilijke fratsen.
1: Gewoon puur genieten.
2: Puur genieten.
1: Radio 1224. Altijd.

goedenavond. 12:24 rijdt een beetje bij je op de zondagavond. Hè? Ja, ik zal om 9 uur komen, maar dat liep een beetje uit. Het is 9:30, maakt dat niet uit. Maakt dat niet uit. Morgen moet je toch weer binnen, of niet? Of niet? Het is wel geen vrijdag de 13e, het is zondag de 13e september alweer natuurlijk. Hè? Radio 12:24. Zoekservice dat los, radio 12.4.nl natuurlijk. En je kan natuurlijk reageren via WhatsApp 06-126-55-238. Ik zwaai even naar Stef en Joke. Bedankt voor de barbecue, hè. Was heerlijk.

0: Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte Joop Ruitenbeek. Rechtstreeks vanuit het midden.
1: Ai, ai, ai, ai.

Zo is dat wel. Zo is dat wel. Goedenavond, 12, 2, 4. Ik ken maar mensen die allemaal reageren. Goedenavond, Martin uit Voorthuizen is erbij. Heinaton uit gisteren luistert mee te Middengolf. Leuk, leuk Heinaton. Goed, hè. En Jannie. Jannie is bezig met de oefeningen in huis. Goed bezig ook, Jannie. Ja. En ook Ronald was erbij. Even, moest even de groeten doen aan Emiel. Emiel was in het ziekenhuis weer. Hè. Was weer van de wallen, ja. Geen probleem. Kan gebeuren natuurlijk, hè. Sterkte mij Emiel namens Ronald.

alle koppen. Old friend van Hot Chocolate, hij is niet meer onder ons al. Ja. Iedereen is een winnaar. Soms is iedereen een winnaar. Hè. Je moet je eigenlijk ook een winnaar voelen natuurlijk. 12-2-4, goedenavond. 12-2-4. En Ruitenbeek bij je, ja. Ken je deze nog van Frits van Sissel?

Ja, soms moet je het gewoon rough doen. Rough, hard. Nou, mooi, soms houden wij daar ook van. I can Tina Turner, hier op jouw 12-2-4. Bijna 10 voor 10 hebben jullie weer eens gezien.

alles draait om haar, hè? Om jou, zegt hij dan wel erbij. Goedenavond, Bea, was er ook bij, hè? Bea. Muziek uit de jaren 80, dit is Doe Maar, hier op

nummer was van de LP van hun van Skunk. Alles gaat voorbij, doe maar. Hier op 12.24 nog een 1 of 2 voor het nieuws van 10 uur, ja. De man uit Baren, Ben Kramer is dit, hè.

allebei blij, ja. Allebei anders en blij. Ben Kramer, een jaar of 80 is hij ook wel, geloof ik. Ja. We gaan even op naar het nieuws van 10 uur precies. Broeders Hofman. Geswister Hofman, moet ik zeggen. Geen broeders, Geswister Hofman. En alles kort maar weer. Ja, ik zie je zo terug naar het nieuws van 10 uur, oké? Okay? Door het afspreken.

0: te gelukkig wezen. Geboren Gesvister Hofman, moet ik zeggen. En dan ook een baantje. Goedenavond, hè. Kom naar het nieuws, komt hier voor jullie even aanlopen. Is dat goed? Oké, hè.
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Luister goed. Het is even na tienen. Dit is jouw Joop Ruitenbeek op 1224. Altijd piratenhits.
0: Verzoekje. Ergens midden jaren 70, hè? Van Noek en van Baantje. Hè?

wat een lief liedje. Wat een lief liedje. Even voor Anouk en voor Baantje natuurlijk. Anouk die werkt in Barneveld. We hebben schimmeltechniek. Als je schimmeltechniek belt, dan krijg je Anouk aan de telefoon. Wist je dat? Ja, die krijg je haar aan de telefoon. Hè? Oh. Hallo. Schimmeltechniek. Met Anouk. Geintje. Alles goed met Marvin? Hoop ik, Anouk. Ja.

Je moet het maar verzinnen, het origineel is van de Scorpions natuurlijk. En Hello Josephine uit de jaren 60. Dit is Asbury en Hello Josephine bij zijn Experience natuurlijk. Ja, je lacht maar, je moeder hoort je niet.

0: De heren van de Classics op 12 TV-S's en Diamonds. En ik moet zo een plaatje draaien van Marco Duin-Buinenveld. Over even een motorplaatje ga ik zo opzoeken, Marco. Het komt goed, hè? Wat voor motor wordt het nou? Dat je het nog steeds niet. Hij is het zoeken naar een andere motor, maar die gaat er wel, ja. Ja. Kom maar. Kom maar.
1: Aha, aha, aha.

kan zo simpel wezen om een plaatje te maken natuurlijk, hè. Dan doe je gewoon met een trio, zo heet het ook, hè, trio. De hele van een trio misschien is ook. Trio, uit begin jaren 80, 82 geloof ik of zo. En daar, ik liep dich niet, ik liep dich. Ja, het zal wel goed wezen. Ja. Dit is Rod Stewart, oud, maar nog steeds niet versleten. Hè. Hij is al in de 80, maar hij zingt gewoon nog. Hè. Gewoon, ja, nog steeds. Vroeger bij de Yardbirds, later voor zijn. Ja.

0: wat vrouwtjes versleten, hè, die Rasjoen. Ja, hij was heel geliefd toen hij jong was. Oud weet ik niet meer, maar aan het begin, toen hij nog zo jong was, toen heb hij er wel versleten. Hè. Hij weet wel waar hem de mocht zijn.
1: Wat zeggen we? 6:30, 11:00. Wat zeggen we allemaal over de eind?

uit mijn best doen. En jij zet mij op Noordrand zoen, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken?

gaan we weer richting 10:30, ja. Mensen die morgen moeten werken, veel succes, zet hem op, zet hem op. Vakanties verlaaien. Zet hem voor Maas en Ivo Blik. Ik hoef dat niet meer, ik heb 50 jaar gewinnen.

0: Ja. Hij en Tom, dat rustte daar in gisteren. Mooie tijd te bent, ja. Spreek je weer, maat. Hij komt goed, hij komt goed. De pedicule aan hoor
1: je
0: er.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
2: Broken dreams still alive.

0: 4.
1: Je hoorde trouwens de Guys and Dolls met Dominique als hoofdzanger.
2: Ja. En later met Nederlandse vrouwtje met Juliana. Iets later voor overleggen. Dat gaan we natuurlijk,

0: En er even bericht van Bertus, hè. Die zit op de Canarische eilanden. Op de Canarische eilanden. Dat is 31 graden hier, zei die.
1: Maar het is hier fucking gelukt voor Nederland. Hè. Dat is gewoon lekker. Wij moeten het hier maar doen met 13, 14, 15 naam of zo. Een week wat regen. En eind van de week gaat die temperatuur nog veel meer naar beneden.
0: Ja, natuurlijk, hè. Mr. Mystery hoor je hier op 12.24. En we gaan wat draaien van de opa's. Hey, opa.

0: poes, hè. Hij op mijn steunkousen naar buiten op de gelaten. Dus de brombus zit helemaal voor me. Zit helemaal voor me, hè.
1: Dit is het. Als je neemt, ga je open natuurlijk, hè. Snap je?
0: Is de golden earring. Houd je.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen.

de oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij loopt de

ging even een beetje mis met het nieuws. En ook de foundations hier als eerste naar het nieuws. Wel meer bij de kap. Er was een of andere kabeltje die goed in. Een heel raar geluid. Ja. Ik heb het even veranderd. Moet ik even uitschakelen en weer inschakelen. Maar we zijn er weer. Hè. We zijn er weer hier op 12:40 tot 11:30 ben ik bij je.

23 uur 20 hier op 1224. Bob Carlyle. Bij de Five Kisses. Lief, hè? Lief, hè? Ben je erbij, Ronald? Morgen niet werken, nee. Heb de gesvistig. Gesvistig. Mes nog voor jou, hè? Ja.

Had je laatste zender, gaan we in die gokautomaat, in die arcade, hè? Roy Robinson hier op 12.24, het is alles 12, alles 12. Kan je dat volhouden? Kan je dat volhouden? Moeilijk, hè? Morgen weer werken misschien, hè? Ja, dit is André.

Radio 1224. Dus sla deze frequentie op in je autoradio of noteer het ergens op je telefoon. Want deze frequentie is...

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

duikje van de Marbles hier op jouw 12.24. 23 uur 41 is de tijd hier. We gaan door tot middernacht. Dan gaan we ook uit de lucht op 205 mm. Maar morgen vroeg zijn we er weer om 7 uur. Hè? Ja. We hebben nu eindelijk weer op de 205 mm.

Buddy, hoor je met de nummer All By Myself en Eric Carmen. Ik hou van jou, ja. Mijn laatste vocale gaat erin. Ik zeg iedereen een goede nacht, wel rusten. Morgen weer gezond op, maar merk je nog. Berisje, ja.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Vannacht kan er in het hele land plaatselijk dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. In de ochtend kan het in het binnenland nog steeds behoorlijk mistig zijn. Deze verdwijnt langzaam. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige zuid tot westenwind wordt het een graad of 22. De dagen erna blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen of enkele buien en soms een zonnetje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
4: Alleen maar hits draait.
5: Dat gerucht klopt.
3: Radio 1224.
6: Radio 1224.nl